Nu dat zeven de vers en Daniel dat neende kapitel. O Herr, je reichtigheid je heet die aan, ober to ons. Wie moeten ons schemen en onze gezegde zo als het nu is? To de jude mannen en to de Jeruzalem aanwonen, en to gans Israël die dicht bij zijn, en die wiet af zijn en al die landen waar du den verstreid hast, wegen er overtreden met onze jegen die overtreden ha. Zij nu de weer verstreid. En zei ook dat hij niet bloos van de Juda en Jeruzalem aanwonen reden deed, over al de Israël geslachten. En dat neemt de 10 geslachten aan, die jaren en jaren verder verstreid werden door de Assyrianen. God wist voor die alle waren. En Daniel bet voor den alle, dat is wonderbaar. 8 bij 14 vers. O Herr, wie moeten ons voor die schemen, onze tjenigs, en onze tjenig zeens, en onze voders, wils wie jegen die gezindigd hebben. Dem Herr ons God geheert erbormingen en vergevenis, wann wie ook jegen am zend absternoots gewaast. En wie zend ook

Zo rand hij los. Dit wil ook onbediend nog zijn vriend vertellen. Als hij nog maar los rand en Rome uit kan op een goos, dan reed dat al schoon. Oh, wat weet het hier bloos wat zo schoon reed. O ja, daar zat hij ooit waar dan bag pankoeken aan een goos. Op een klein het vierde bagde de pankoeken en verkoofde. Als hij aan zag ooit rand komen, dan zag ze ook voets dat geld biedelte over een paar amrammen holshank. Na, Karnol, wist u eens een warme pankoek bij mij teupen? Nee. Het wel niet, nee. Na, Karnol, ze zag die raadse ruten hield aan de hand, wist u toch, vandoor maar 1 euro. Ja, 1 euro houdt hij. Dit poos krijgt. Na jo, am honger ook eigenlijk krijgt. Hoi nam de pankoek, gaf aan dem 1 euro en ooit de op. Oh, maar de schmeid schoon. Schoon dik met sapsel had ze hem de nog besmeerd. Jo, dit schmeid schoon. Nu ooit de op. Zo jent hij bij zijn vriend. Hij zei ook niet 1 woord van zijn euro en van de pankoek wat hij zich gekauft had. Dat wie hem al... Een beetje leid. Puh, had er doch nicht so dünn. Außer sich von dos ovens hand nooit ten bede, dann muss hem met schoon de teu geven. Haar, het had voor die 1 euro verdoend. Aber het hebben bij de familie uitgegeven. Aber het wou mij nog zoer bemeen. Het hebben nog zoveel doel. Het wou nog verdoende. Unbedingt. En nu sloop hij in, waar nog met een gewoon schwore toot.

op en dag se morgens rand het eerste na sin papa. Papa, papa, kon ik een euro hebben? Dan wordt een euro kanal. Na papa, du wolltest ja. Op een zondag voor ons bij ons in je mende zomle geld voor een missen nu. Wenn du met de tjenja schoft, voor dem wel ik dat. Dan zal de tjenja ook tjenja wat er verzeupen. Jo, kanal, dat is schoon dat du dit zo even leicht hast.

Os hebben droes onkom, speelden ze bij de buiten en zijn ze toch zo schoon. Aber dan kom heen van Jan Elndarp nog voorbij. Heen wie een ritterjong. Heen had van doen gans niet uit de zeetreien en wees en dat. Dat konden dieren opmaken. Man kon ook het dak naar hen schuiven en dan kon dat onder dak voeren. En wanneer man op een knop strijdt, dan wordt dat ozen aastet. Heen, durf je ook een beetje met spelen? Ja, maar wat heb ik daarvan? Wat geef je mij? Droes, een knol voelde zich aan de foppen. Droes wist dat hij bloes een lutscher daar had. Ja, wanneer met hem lutscher jefst, dan kost het een beetje met spelen. Een ganz kleine stutsje durf Droes dat huilen dat ootertje. Zo, nu op het redzeven. Mooi hast je die niet verdoend, voor een lutschertje. Knol vroeg. Heen, durf je ook een beetje met spelen? Wat jefs mij? Knol dreht zijn foppen naar buiten en wees dat hij dan nog spannen had. Na, ik zou die laden in het biedeltje nog rammen hols heen. Daar is toch onbedingt wat benen. Du wirst dat niet laden met die drogen. Dat stemt door wie wat benen. Aber heen hield hem al het autootje aan. Ze nam hij dat autootje en gaf zijn euro uit een foppje. Er speelden stutsje daarmee. Zo, nu jef mij het autootje terug. Dat is mijnt, zei hij en ging naar huis. Knol ging van daar gans treurig naar huis. Al waar dat weer zijn geld was. Als hij van daar zo oven zich hand nooit, ten bede zoals jeder oven. Dan moest hij waar dat met schoon de teur geven. Dat geld wat hij endlich gesammelt hat und sich schwor verdäunt hat, dem dort vor der Mission zu geben, dort wie Wader war. Er hat das Wader für sich ausgegeben. Von dort schläuft er mit noch ein schwerer Tod ein. Wurde dann nie bei ihm kloppen. Er wollte auch so gern auch mal die Mission nur was geben. Er wollte auch was für die Zähne dönen, wenn dem Haaren noch nicht hatte. Aber er nahm sich fast fair. Maria, dann soll es besser werden.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ek verafscheid my van Jun van deel en lood Jun en ook waar de nächste moel tau te heren. Onze onschrijf is box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool en klok 10 is de hoopgodsdienst en zo uwe klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 blauwe uurt.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Und das vierte Programm soll wie bei der Wogenau Prophezeiung immer erfüllt wird, so es dort geschrieben steht. Mir ist dort interessant, dass die weiße Bibellehrer lehren, dass die Bibel nicht wirklich dort meint, was er sagt. Besonders auch mit dem Herrn Jesus in Ware kommen. Wie morgen immer dort, so eine Lehrer wollen der Liebste nicht reden von dort, was die Bibel lehrt von der Zukunft. Sie meinen, dort ist nicht wichtig. Und das von der ersten Programm, wo wir waren, seinen, wo Daniel die Schrift studiert, um zu seinen Wort Gott hat gesagt von dort, was zu seiner Zeit nach in der Zukunft wird. Ich lade ihn nur an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Wort der Bibel uns lehrt von Daniel in Wahrheit der Schrift verstand und Wort dort vor allem persönlich teilt. Herr, ich danke dir für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur machst, rechtlich sein und zu allen Zuhörern. Amen. Hier ist Wort der Mädchen, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu friend, ek lood junt en, wann je door de Bibel ha dat je de op ha, bi dat neende kapitel en Daniel, zijn boek, dat is wo we vandaag worden studeren. We worden bij den eerste vers ontvangen. Door zijn echte jaren veel zeer goede Bibel leren je vast, en den er denken is zo, dat dit een zeer wichtig kapitel is en God zijn woord. Door zijn zo goede zonen die zo denken dat dit een van de wichtigste kapitels is, en de ganse Bibel, en jo, mij is ook zo dat ik door met instemmen word, dit is een zeer wichtig kapitel. Dat deed zich indelen in twee delingen. Eind is Daniel zijn gebed in de eerste 21 vers, en dan in dat laatste poort van dat kapitel is dan de voorzaaiing van wat wie gewoonlijk Daniel zijn het 70 werk voor Daniel zijn volk nana. En wat deze voorzaaiing is een van de ganz wichtigste voorzaaiingen in de Bijbel. En dit gebed hier, dat Daniel Dool schreef, is ook wat dat we zullen obacht opgeven. Ik wil vielleicht niet zoveel tijd nemen voor dit gebed als ik wil kennen, wil dat is een gebed en dat is beter dat bloos voor kan even te lezen. We worden even een beetje tijd nemen daarvan te reden. Nu, we hebben hier den aanvang van Daniel zijn gebed, en de eerste twee vers hier in het neende kapitel. En hoor ik wat het hier zegt. Daniel, dat neende kapitel, de eerste twee vers. En dat eerste jaar van de Ahasuerus, zijn zoon Darius, van de familie van de Mede, die tjenig gemaakt wordt, over de Chaldea. En dat eerste jaar van zijn regering verstond ik, Daniel, van de nummers van de jaren van de beker, dat kwam van de Heer God, der Jeremia, de profeet, dat hij 70 jaar voortgevoerd voor dat vernichten van Jeruzalem. Eerstens, we kennen dit ziemlich nieuw bestedje in de historische weltgeschicht. Als is gezegd dat het in dat eerste jaar weer van de Darius zijn regeren, van de Mede familie. Daar zijn hier twee wichtige vragen. Eerstens, wer weer des Darius? Na Darius weer meer zo als een titel leven als een nomen van een enzelne man. Dat weer zo als in Rome de keizers weer. Dem wordt erwähnt in dat vijfde kapitel, den 31. vers. We weten van menselijke historische geschicht dat Darius dat Babylon tjenigrijk vernichten deed in dat jaar 538 voor Jezus in je bord. En hier zegt het dat Daniel dit bede deed in dat eerste jaar van dem Darius zijn regeren. En Daniel, wils hij een goede student weer van schriftliche schrijven, wist nu dat de 70-jarige gevangenschap zo meer te eng zal zijn. Dat weer nu zo meer tijd dat den de gelegenheid wordt gegeven worden, trekt nu erland te gaan. En Daniel weer bezorgd om zijn volk, immerhan, haft om dat zeer geboden dat Babylon, dat Jude tjenigrijk, en den tempel in Jeruzalem vernicht houden. En nu dat nog een tjenigrijk even hand neemt, wondert Daniel wat nu passeren wordt. De Juden hadden nu voor bij 70 jaar geleden en weer ongedrekt worden van den die aangevangen hadden genomen. En Daniel weer bezorgd. Hij wist dat Jeremia gereed had van 70 jaar. Daniel was zobi 17 jaar oud geweest als Nebuchadnezzar aan een andere wacht genomen had van Jeruzalem en had aan naar Babylon genomen. God had dan gezegd der Jeremia dat het wordt voor 70 jaar zijn. Eerstens in Jeremia 24 af de vars zegt God en dat ganse land zal wees zijn en een erstaunen en deze nation zullen den Babylon chenig deine voor 70 jaar. Vader in Jeremia 29, de tiende vers, zegt God, der Jeremia, dan zo zegt de Heer God, dat no dem dat 70 jaar worden erveld zijn, waar ik junt bezieken en mijn godet woord te junt erfellen, en waar junt terugbrengen naar deze stad, dat heet terug naar Jeruzalem. Nu, we moeten behouden dat Daniel, dem Jeremia zijn profetieën voor 70 jaar studeerd had. En we moeten behouden dat Daniel zijn gebed weer de navolg van zijn studium en God zijn woord. God zijn woord deed nu ook nog zo als het dan ook deed. God zijn wille openbaren toe ons. God zijn woord studeren en dan dat navolgen met gebed. Is de weg waar we God zijn wille uitvingen kennen. Nu dan, Daniel zijn gebed. En we willen dat goed bekijken verdem dat we God zijn antwoord tot arm studeren. En zijn nu hoe anders dit gebed is van wat we nu voor kunnen beden, o de Heere van Christen, hem openen beden. En zijn nu eerst de bedingingen van Daniel zijn beden. Nu Daniel 9, kapitel 3 en 4 vers. Ik stel mijn gezicht naar dem Heer God, der gebed te zieken met heilig janken, met vaste en zacht zich en oos, en ik bid tot dem Heer mijn God en moek mijn bekende bekend en zeed, O Heer God, de grote en erstaunenswerte God, die den bond hield en erbarmen wijze deed tot den die am leef hebben en tot den die zijne geboten houden. Zij nu dat Daniel vaste deed. Ans wat je zegt dat Jezus vaste deed, aber dat vaste is niet tot God zijn volk gegeeft als een geboten. Dat is wat dat je doen wordt bovenaan van dat wat verlangd wordt. En de gemeente voert nu dem dat de gemeente gerend wordt aan den Pinkstag, weer er schien veel die voor kan vaste deden. Zogar Paulus schreef daarvan in 2 Korinther dat after kapitel 27 vers, waar hij zegt van zichzelf, en last en schwierigheid, voorken en woken, en honger en darst, voorken met vaste en kald en het kleden. We zullen hier wat toelaaien en dat is dat Daniel een bijzondere aanhouden bewezen deed. Zogar Jacob praat het ernstig en zijn gebed, ik laat die niet kunnen buiten wann du mij zegenen worst. Wat dit gebed Daniel ziet, is zeer persoonlijk en ernstig. En dat heeft met zichzelf en zijn volk te doen. En dat is bewezen en dat hij 41 maal de woord ik, wie en ans brukt. Je hast vielleicht behouden dat als we van dem Nebuchadnezzar reden, dat hij ook veel dat woord ek brukt. Aber hij brukt dat in een ganz andere weg. Bij dem weer dat stoltheid en poche, een teken dat hij dacht hij wie een zeer besondere man. Aber Daniel? Na alles wat een brukt doen is dat je bed lezen, en dan wordt een en dat het krijgt dat je eigen deel is. Hier is dat demut en zin bekennen. Het is een ganz andere zaak, zeg maar. Daniel is op zijn gezicht op het eerd. Die deed God zijn eigenschaften aan erkennen. Eerstens, hij kämpft ver dem Heer en ruw op zijn persoonlijke verwantschaft met dem Heer. Hij naamt aan dem Heer mijn God. Hij kämpft ver God en een zeer persoonlijke weg. En ver dem dat hij zijn bekennen deed, redt hij van hoe groot en erstaunenswert God is. Dat meint eindelijk dat God besonders wertvoll is. Wanneer een ver God kämpft, dan moet een behouden dat God een almachtige, een eerbedienende God is. Zij ook dat Daniel onerkennen deed, dat God zijn bund hield, en deed erbarmen bewijzen tot den die am leef ha. Die deed niet bloos versprekingen maken, hij hield die ook. Hij is onveranderlijk, en also is hij true. Dat we durch zijn erbarmen dat Israël beschützt wordt, so dat den nicht ganzen Chor vernicht wird. Und dat es der Gott sin erbarme und genau dat wir nu sind, wo wir sind, Freund. Und Klagelieder 3, 22 steht geschrieben, dat es der dem Herr Gott sin erbarme, dat wir nicht vernicht worden, will sin Mitglied es immer da. Und es gesagt, Gott es genedig, aber he will auch ha, dat wir Seele bei der Sache sind. Hij verlangt dat we gehoorzaam zullen zijn. Nu wel we zien hoe Daniel nu weer beter deed, vijfde en zesde vers. Wie haar je zindigd en haar angerechtigheid je donen, en zend je in ongewast en dem dat we diene verschriften en diene gerechten verloten haar, en wie haar niet gehoord nu diene diene de profeten, die aan die nomen toe onze tjenigs en onze tjenigs zeens en onze voders reden, en te al dat valt hem land. Zijn wat Daniel dat eerste zegt, nadem dat hij God geëerd heeft. Wie ha je zindigt? Daniel deed zich hier zelfs met zijn volk verenigen. Als hij daar terug in Jeruzalem en Juda werden, als hij God je in aan werden, dat aan wat doorbracht dat zij in gevangenschap werden. Hij is zeer genève en zijn betjana. Hij deed jede zind einzeld nana benomen, gezindigd, ongehoorzaam, jegen on, en nicht nur God zijn profeten gehoorcht. Hij schrift die alle dol en laat nust uit. Mij is zo dat dit es krijgt wat zin betjana nu ook is, vriend. Zo voorken komen we num her am je bed en zei het dan, o her, wanneer ik irgend wat aanrecht je donen ha, verjef mij. Oder wie beter, dat de Herr ons alle zind vergeven zal, na jo. Aber da sind tide, vriend, wanneer wie num Herr komen matte, en am vroge, dat hij ons zind zal denken helpen aan je wesse zind. Wie zullen je wesse zinde einzeld betjane? En betjane meint dat wie God ganz krijgt zeien, wat wie je donen ha, dat zind is. Hij wordt ons dat en ons je denken helpen, en dan brengen. En woet je we dat weten, vriend? Dat waar we en God zijn woord vingen. Wanneer we God zijn woord vlietig lezen en ons dem Herr aangeven, dan wordt de Heilige Geest ons weten laten, wanneer zijn is die we betjane zelen. En geloof me, vriend, wanneer we welig zijn onze zin te betjane, dan wordt de Geest ons die weten laten. En wie kennen dan dem Herr seine Freude en Vrede hebben. O Gott sei Dank für Sünde Vergebnis. En je sei dan dat es tom erschrake. Na jo. Aber de Herr weet dat sowieso. Dan wel wie dat benomen aan. En dan wordt de Herr ons vergeven. En dat wegnemen, Gott sei Dank.

Zo raant hij los. Dit wil ook onbediend nog zijn vriend vertellen. Als hij nog maar los raant en rommel uit kan op een goos, dan reed dat al schoon. Oh, wat weet het hier bloos wat zo schoon reed. O ja, daar zat hij ooit waar een bag pankoeken aan een goos. Op een kleine vierte bagde de pankoeken en verkaufte. Als hij aan zich ooit raant komen, dan zag ze ook voets dat geld biedelte over een paar amrammen holshank. Na, Karnol, wist u dienst een warme pankoek bij mij teupen? Nee. Het wel niet, nee. Na, Karnol, ze zag die raadse ruten hield aan de hand. Wist u niet toch, vandoor maar 1 euro. Jo, 1 euro houdt hij. Dit poos krijgt. Na jo, am honger ook eigentlich krijgt. Hoi nam de pankoek, gaf aan dem 1 euro en oite op. Oh, maar de schmeid schoon. Schoon dik met sapsel had ze hem de nog besmeerd. Jo, dit schmeid schoon. Nu oite de op. Zo jent hij bij zijn vriend. Hoi zet ook niet 1 woord van zijn euro en van de pankoek wend hij zich gekauft had. Dat wie hem al... Een beetje leid, voor hoe dat toch niet zal doen. Als hij zich van deze ovens hand nooit te beden, dan moest hij met schoon de teu geven. Haar, het hoort voor die 1 euro verdoend, op het hebben we dat van mij uitgegeven. Op het wil mij nog zo hebben mee, het hebben nog zoveel door, het wordt dan nog verdoend. Onbediend. En nu sluip hij in, wanneer met een gewoon schwore woord.

am nächsten Tag außer Abstand jens hinne sine Oma. Heu wird sine Oma frage, ne Geld, vielleicht wird da ein wat sewe. Aus hinne sine Oma komm, sag heu dat Oma da sot in der Schubswald tamt. Oma, kost du mir 1 Euro jewe? Frug Karnoll offene der. Dann wat brauchst du 1 Euro, Karnoll? Oma, als wel dem so jeren, de müssen nur jewe. No an samt abesindach müssen nur eine Gemeinde. De arbeit mit Oma Zinja. Zinja wird noch nurst woite vom Haaren. Dem will ich dit jewe, dat du damit auch kon vore in de Zinja auch noch mehr vertalen vom Haaren. Jo, Karnoll, das finde ich so ja schön. Aber ich glaube mir dort, du wirst es mit viel mehr Freude geben, wenn du dir dem Euro selbst verdient hast. Komm, du kost mir halbe hier de Wald zusammen. Und dann kost du dort nur hier auch mit viel geratere Freude geben. Du hast so viel Mehl in de Wald, dort mit alle Rüte pült. Komm, halb mir mal. Karnoll halb. Und sie pülte allen Draht uit de Wallrüte. En als ze voor de schwere, gaf de Oma am een Euro. Hij wollte kreit losrennen met dem ne Huis, aber dann dreht hij zich am en zieht zijn Oma ganz trurig an. Oma, wolltest du wel voken mild als schmilde gonne? Ta bol 3 Euro je hot. En Emma je weet dem van mij uit. Emma hulle tot nisch uit. En kon dat nicht de missen nur jewe. Oma, wie soll ich dat tun, dat ich diesem Euro nicht von mir uitgeef? Komm mal her, Karnoll, zei de Oma. Karnoll, wenn wir verseht uit ons wat te tun, dann kon dat nicht kloppen. Voor jeder Arbeit, wat we morgen im Leven, moet we verher beden. We moeten beden, dat de harte ook zijnen mocht, en dat er ons ook helpen kon. En dan wordt het ook aanbediend kloppen. Oma, wel we te beden? Oba jeren, zei de oma. Ze beden ze te. Ze beden dat des euro doch kon zeeën brengen en Gottes himmel red. Jo, nu jen Karnoll tevreden naar huis. Hij wist dat des euro dem wordt hij niet uitgeven. Hij had zo daarom gebet. Als hij nog maar eens zeer gonen weer, traf hij wel hem, wint hij met zijn schubtes jent. Na, Karnoll, wist waar dan bit met mijn flat spelen? Hij is wel nog hier in mijn vriend gonen. Kost u steeds in mijn schub abpassen? Voor 1 euro kost van door de ganse namiddag te hebben. Nee, hij is wel dit niet, zegt Karnoll en rand schwind wieder. Dat duurde gar niet lang, dan kwam hij aan hen zijn huis voorbij. Een zat aan een goos en speelt met zijn nieuwe autootje. Karnoll, Karnoll, kom maar hier. Wees met mij een beetje spelen? Nee, zegt Karnoll. Voor geld op tonen vol. Nou, anders triss mijn autootje niet. Nu rand Karnoll schwind wieder. Hij komt nu en is vroeg voorbij, want waar dat zat in zijn schoone pankoekenbrood. Oh, dat riet waar dat zo schoon. Als er van wiet een grote pankoek abhäuft en Karnoll de woes, dan weifelt hij al met een kop. Nee, nee, het wel van door, Tonja. En ran schwinde huis. Thuis van door zu ovens bed hij en hij kon hem haren danken dat hij zoveel kracht gehad had en niet het geld uitgeeft had. Als nu de zondag kwam, met zoveel vrede, als dit Karnoll en een collect het geld neem gaf, Het läuft met zoveel vrede, gaf de Tonja van door de zelt. Ook Tonja junt wens het allem, wenn junt wat vernemen, voor hem haren te dunnen. Bet daarom. En de haar zelst, wordt junt dan ook vrede en kracht geven, dem duns te dunnen.

0: de clock es saß mat 30 Minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Ik verafscheid mij van jou van jou. In Lugend en ook waar de nächste Mal te hören. Onze onschrijf is Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Onze telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten fangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgodsdienst in zo uwis klok 6. En naast dit in ook een kamp 22 Blumenuhr.